ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met

sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Alle dagen die muziek. Radio Spannenburg. Met de non-stop muziekmix van de Frieske Marne.

Ekkere zal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur

Voor stelfitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Radio.

zet de auto del, de laatste meters naar ons huis. Rin ik trot de stille streten. Zoals altijd hast om mij al lang jaar. Toen docht het jocht om en komst mij te mieten. Toen zei ze, ik ben zo blij dat het ouder is. Ik kon het sliepen, maar stilte hield niet om te denken.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgevoerd.

met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een boot ik van

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Het gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot

En tegelijk, op dat uur, opende hij zijn ogen en voelde diep in zijn hart dat hij weer gezond wordt.

0: Dit weer de snijske muziek van Jood. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ont naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

voor je vrouw, dan is het wel een oeradresje. En had je er komen, dan je dan even een groet met mijn vrouw. Oké, tabé.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Olvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Spannenburg presenteert Muziek Mooi en Boadskip.
1: Goeiemiddag, luisteraars. Ja, het is alweer de eerste van u. Oh, ik heb hier even het verkeerde briefje. Daar begint het dan mooi. Het is 6 september. En dat betekent dat wij er weer binnen. Maar wij zitten net in de studio. Het is opnomd. Dus, Jimme hoeven net te bellen. Maar we hebben zelf wel prachtige muziek voor Jim. En die verzoekjes, die ben er ik wel. Want die hebben van tevoren al kregen of we hebben ze wel. En, maar ja, wij willen natuurlijk Jimme alle wel proberen dat we Jimme mooie muziek draaien. En we beginnen deze keer met The Pain of Loving You. En dat is van Dolly Parton, mooi haar vriendin. Want ja, Jimme hebben alle gebeljet aan me er nou van houden of niet. Ze is durven. En ja, dan wil wij dat ik even dwan, hoor.

Ja, en dan hebben we uw eerste verzoekje. En dat is van de PCOB voor de heer Jan Bruinsma uit Balk. Die hoopt 26 september zonnesanter hier te worden. En mevrouw Roelie Diekman Piest, ik uit Balk, die hoopt 22 september 85 hier te worden. En ik heb voor hem het Lemster Mannenkoor mooi. Jou, u zijn drie.

0: Ja.
1: Ja, en dan hebben we een verzoekje. En dat is voor de heer Willem Veenstra uit Wiekel. Die is ouronde tiesje, dacht ik, 80 jaar geworden. En zijn vrouw Lucie, die wil heel graag een plaatsje voor hem vreden. En dat kan vanzelf, wij hebben het opzocht. De stromen van zegen van het Westlands Mannenkoor. En nog gefeliciteerd, Willem, ik van u's.

En nu is het wel een verzoekje van de PCOB. Dat is van mevrouw Riet Grolle den Broeder uit Wikkel. Die hoopt 22 september 91 hier te worden. En mevrouw Ake de Jong van der Molen uit Harig. Die hoopt 27 september 94 hier te worden. Dat ben al hele leeftijd. En we hebben van Jimme het Abba Vader.

Ja, nou hebben we wat oos. Vorige week gingen we in kerk bij ons, de gebroeders Braam. Nou, en dat weer hartstikke mooie tjenst. En daar wou ik natuurlijk ik even wat van draaien. Maar dat is een iets jongje. Maar dat draaien we je het al even. En ik heb een heel soort positieve reacties gehad. Dus dat is ik altijd voor mooi. Maar deze keer, jongens, het Fries gebed.

Ja, en dan hebben we nog een paar verzoekjes van de PCOB. En dat is van mevrouw Petronella Paltsma uit Balk. Die hoopt 6 september 90 hier te worden. En mevrouw Grietje de Vries Draaier uit Balk. Die is 5 september 79 hier worden. Allegaar gefeliciteerd. En daar hebben we voor van Edosa. Dank nu allen God.

Ja, dat wie Gerben. En we gaan nu terug met het laatste verzoekje van uw eerste horen. En dat is voor de heer Piet Halma. Die hoopt op 18 september 80 jaar te worden. Alvast gefeliciteerd, Piet. En we hebben daar een mooi plaatje uitgezocht. Van de Dobber, zit net in Noord.

Ja, en dan ben we daar aan het laatste nummer van de eerste oren. Wij binnen er natuurlijk nooit naast weer. En dat is in dit geval mijn gebed.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is nu op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

Ja, en Jim Herbert, je hebt de prachtige stem van Gary Underwood. En op de gitaar en bijstem natuurlijk Vince Gill. Maar wij binden dus weer mooi uw twaalf uren. En we gaan terug mooi in de hof.

Ja, luisteraars, nou wil ik eens eventjes een liefst verhaaltje van. Ik heb namelijk eventjes wel graag even een plaatje aanbieden. Want Afke, die zit Sammy Oer hier in de studio. Je hoopt, jongen, het 20 september, 24 jaar te worden. Ik al een hele mooie leeftijd. Ze schaart mooi achter mij, jongen. En ik weet, ze is een hele liefhebber van Dick van Altena. En ik heb een heel mooi nummer uitzocht. Als ik jou niet had gekend. Nou, dat wil ik nou even voor haar draaien. En hier komt, ik zal hem even opzieken. Het gaat wat moeilijk, maar ik heb hem haast. Ze moet maar even geduld hebben, maar ik heb hem. Daar komt er gewoon Afke. Gefeliciteerd alvast.

Ja. Dankjewel. Ik vind het altijd een prachtig nummer. Maar wij gaan nu terug met Piet Smit. Met de zeilboot. Ik in de noot.

Ja, je zal wel denken, we jaren alleen maar muziek. Maar ja, ik heb geen verzoekjes meer. En omdat het opgenomen wordt, je hoef ik niet te bellen. Dus dit wie de steen van Bram Vermeulen. En je vindt het prachtig en door vindt helemaal niks. Maar ja, dat is natuurlijk mijn alles. Hè. En dat is vast, ik maak het volgende nummer. Maar ik weet van mensen om mij heen die het prachtig vinden. En dat is het gebed om moed en je ridder.

Ja, en dan Mimeno komt aan het laatste nummer. En dat wordt het lawek hoor. Nou, ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik heb ook geen idee hoe volle dat er binnen. En voor de reacties, want dat vind ik altijd hartstikke leuk. En voor het verzoekje natuurlijk. En wil je dit nog een keer jaren, dan kan dat op tiesje van 6 tot 8. En wij hopen er weer te wijzen op 4 oktober. Bram, bedankt voor de techniek. En je kon luisteren naar Afke van Dijk. En Saksai, wij hopen er oorkje weer te wijzen op 4 oktober. En iedereen die het wat te vieren heeft, ik zou zeggen, gefeliciteerd. En oorkje.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie meeën. Welkom bij Radio Spanburg. Spot op 6 september 2026. En dat week een hele mooie plaatje van Botsen. 7 dagen lang hier in Radio Spanburg Spot. En toen heb ik eruit de eerste plaat van R.E.M. en Sunny Happy People. Wat hebben we in deze show tot om 4 voor het daar? Nou, wij bellen je rond Jelvertrein en met Johan Faber van NOC. Want NOC moest terwijl week ik voetbalje in RKO. Dat is de bekerwedstrijd. Dus daar praten wij mooi en NOC moest komen dus nu en ik voetbalje in Sleat. Dus, nou ja, ben ik wel benieuwd naar hoe dat ging tussen het mooie Oormarm. En we proberen ook maar de nieuwe trainer van Delfsterhuizen te bellen. Dat is zo rond de kwartier voor draaien even. Als het lukt, dat is nog de vraag. En rond het nieuws van 3 uur, nooit 3 uur, dan die hebben we weer los. Maar het waren we van Spanburg Spot. Dan rond de kwartier trein bellen we ook maar de nieuwe trainer van VVI. Ja. Die moest trouwens week ik voetbalje in Alki Des. Dan ben ik wel benieuwd naar jou als je de punten tussen hoort. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dan praten we over Juster even. Dan geven we weer naar Arjen Hoekstra van Sleat. Ja, dan praten we ook even over de wedstrijd van Sleat. Die moesten juster naar Nokta, dus daar praat ik even over. En terwijl ik moest hun voetbalje in Dolsterhuizen. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat ging. Dus ja, en dan gaan we naar Jelf Jouwen. Dan bel ik een mooie oets van DDG, want de korfbal is ik begonnen. Dus ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat ging met DDG. En dan rond kwartier voor Fjouwen. Dan bel ik even mooi, ja, Jinge Mellema. Dan praten we over de marathon van Snits. Dat is na je week. Dat is na je week snoeien, 13 september. Dus dan bel ik even mooi, Jinge Mellema. Even over de marathon van Snits. En dan geven we weer op naar het nieuws van Fjouwer Oren. Want we hoeven René even net te bellen. Want René is bij SC Heerenveen. Die moet Jorda thuis. Dus dat bellen we na je week weer even op. Dus en een soort muziek. En na jouw horen bellen we met de voetbaltrainers. Hoe het ging is. En we bellen met Johan Versloten even. Hoe het ging is. En trouwde week moesten hun ik voetbalje. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus een soort leuke muziek hier op deze stuurder. En we gaan even los naar een treddenplaat. Bon Jovi. Ja, die heeft een heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie in. Dit is een goud van auto van mijn Bon Jovi. Living One A Prayer. Hier in Spanburg Spot. Tot om 4 voor het A. Mooi. De enige echte Johannes de Vries.

Ja, dat we kunnen helemaal opleiden van Al Stewart en The Ear of the Cat. Yo, Hark, nou je Spanburger spot op de Social de Vjouwer. Ik heb de 100 Social in regio Heerenveen en Amstreken en ik via DAB Plus Radio via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. En ik via de RTV Spanburger TV-kanaal. Daar heb ik via de TV-KTR een hele goeie mee. Het is radiocollega Arne van den Berg. Bellen die zo je Johannes. Kisten even een mooie, hele mooie plaatje eraf van de Golden Earring. Nou, voor iedereen die luistert, voor de buren links, rechts, voor de hele gemeente, de Friske Marren en de Buitenom. Nou, moest ik even wat stof even opblazen. Er zit zoveel stof op de LP dat het op de oorkant van de studio looit. Nou, ik heb hier een hele mooie opzocht van de Golden Earring. Dat is Ray the Love. Die duurt size 24. Dan kan Johannes rustig nog helemaal de spotten uitslagen even naar het wan. En dan bellen we dan nog je mooie Johan Faber. Nou, hier komt even de goldering. Mooi, Rede Love. In Spanburg Spot, met de enige echte Johannes de Vries.

0: Ja, dat weekend een hele mooie plaats van de Goldeeringen, Reda Love. Hier in Radio Spanburg spot mooi Honus de Vries. En dan hebben we onder telefoon Johan Faber. Een hele goeie meeje.
1: Goeie meeje, Johannes.
0: Dan praten we over de wedstrijd van Tees de Tune. Toen moest hij me tussen om 8 uur het zijn RKO, de jongens uit Polderwooi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat klopt. Nou ja, we gingen de wedstrijd omdraaien, want die field wie net goed. Dus we hebben in overleg met RKO gevraagd dat we de wedstrijd omdraaien konden.
0: Ja.
1: En nou, we hadden een fantastisch fieldje daar. Het ziet er echt perfect uit. En ja, we voetbalden de eerste helft hartstikke goed. Kwamen met de rust met 1-0 voor. In de rust omhoog ik van bloot erop voetbal, bloot hetzelfde dan wat we al praten. En dan als de tweede en de derde goal erin komen, dan moet het goed zijn.
0: Ja,
1: we kwamen rustig vrij snel, 10 minuten of zo kwamen we op 2-0. En toen gingen we wat een slecht kwartierke. Kwam ik deels misschien omdat ik wat wisselen om een beetje de... om sommige jongens wat te sparen, want we hebben toch wel een heel droog programma. We hebben 4 wedstrijden in 12 weken, dus sommige jongens moesten geen wat sparen. En toen in een kwartierke, toen joegen we de voorsprong voort. Daarna pakten we het wel weer heel goed op. En we eigenlijk de winnen dat ik een mooitje moeten, want we kwamen een keer in op 1 met de keeper. En dan krijg ik net. Ja, tevreden met puntje, maar hier meer in zitten en daar zit meer in moeten zitten. Maar dat is jammer genoeg en net slagen.
0: Nee, en dan geven we even naar gisteren, 4 september, toen moest hij een Mombjelftrein zijn sleet.
1: Ja.
0: Ja. De mouwen weer opstroepen.
1: We moesten de mouwen weer opstroepen, ja. Maar wij hier net een vette selectie. Van de week een soort jongens ziek. Ian is blesseerd raken. Die had waanzinnig zaal voetbald. En Thomas die ik nog deels traind. En die aan Uwe die doen dat er net fit weer. Ja, en tijdens de warming-up waren er nog 2 jongens. Die jongen joegen dat ze net fit waren. Dus ik hier echt heel weinig fitte.
0: Ja, daar heeft weinig keuze.
1: Ja, ja. Dus we hebben maximaal joen en we starten echt hartstikke goed. We creëren kansen. We in Samar ik weer voorsteen ken op de eerste 20 minuten. Daarna gingen we eigenlijk het hele veld in op neer spelen. De laatste man die scoorden ze heel vol terug en ze gingen heel vol roleren op het middenveld en daarin wat gewoon heel lastig mooi en daar terug een beetje miscommunicatie, net elkaar zijn posities goed overnemen. Glipte er een speler glipte de zaad eerst helft erin en dan zijn zij wel de spelers die heel makkelijk door het maatje.
0: Ja.
1: Dus stonden maar rust hier al achter. Probeer je in de rust alles weer een beetje. Goed delta zetten, iets oorsten dan dat we de wend wien. Maar op een gegeven moment maakten we het 2-0. En toen zei ik wel dat de futter uit wie bij de meesten en de linies waren te groot. We sluiten hem in goed om en we hengten een beetje op 2 gedachten. De voorhoede die woonde dan wel naar voren om die 2-1 te maken. En de achterhoede die in het middenveld, die wie meer bezig om goals tegen te houden dan dat ze nog voor een punt spelen zouden. Maar de fut wie er goed, de jongens konden niet meer brengen.
0: Hey.
1: Na de tijd hebben we het maar de jongens hebben de wedstrijd nog even evalueerd. En we nemen het easy, gewoon rust om iedereen weer even bij komen te letten. En dan even Thomas die hem even trainen en dan... Moet
0: ik kleren
1: wijzen van
0: snoeren. Ja, snoeren, dan moet je me uit naar je waterpoort, boosje snits.
1: Ja.
0: Ja, om je afdraaien, dan moet je me weer...
1: Ja, naar het Kuttersveld.
0: Ja, klopt. Dus, ja. Wat verwacht je ervan?
1: Dat is eerste 3 punten, Hallie.
0: Zo, dus... Johannes zal even een voorspelling doen met Johan.
1: Ja.
0: Nou, ik denk 2-3 voor hem.
1: Oeh, daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ja, Ik ben een beetje positief hoor, dus ja. Maar snitsen is ook wel goed.
1: Nee, maar dat moet ik wel, Johannes. Nou, wat ik al zei, het is... ik baal gewoon zelf van dat we zoveel kansen nodig zijn om een goal te maken. Maar ja, ik ken die jongens niks kwalijk nemen, want die jongens dus jonger dan best.
0: Ja.
1: Maar ja, het komt erom. En ik weet zeker dat het kwartje een keer wel goed valt. En ik hoop echt dat we sneuwen op je scherps binnen en dat dan alle ballen erin vliegen. En dan weet ik zeker dat we even wel kansen hebben om te winnen in Snits.
0: Ja, klopt. Dus ik verwacht je de punten weer mooi naar je oor, maar dan binnen de jongens ik weer even kiezen blij dat het de punten in oren arm komt.
1: Precies.
0: Ja. Ja, dus. De jongens hebben de groeten. En Johannes zal terug de week wat inpraten. En dan les maar even heren.
1: Best, komt goed.
0: Oké, okay, nou, noffelijke snoeien. Ja?
1: Ja. Noffelijke snoeien.
0: Ja, oké. Okay. Oké. Okay.
1: Hoi.
0: Nou, we gaan naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Suzanne Freek en Blauwe Dooi. Oh ja, dan moet ik deze weer even op naar je doen, want Johannes doet de verkeerde schuif even om leeg. Dus we beginnen weer even op naar. Dus we beginnen even naar Suzanne Freek en Blauwe Dooi. Hier in Radio Spanburg Sport.

Ja, dat weekend een hele mooie van Susanne en Freek en Blauwe Dooi hier in Spanburg spot op deze snoertmeeje. En ja, Jan, dan het Johannes Gimplaat scherp zetten. Dus ik weer bezig met wat anders. Dus dan gaan we even naar Emma Heestes. Dat is een hele mooie. We gaan even naar Emma Heestes. Ja, dan zal ik even deze draaien. Alles wordt beter. Ja, dan doen we die. We gaan even naar Emma Heestes en Alles wordt beter hier in Spanbrugge Sport met Johannes de Vries.

Ja, dat vind ik een hele mooie goud van auto hier in Spanbrugge Spot. En ja, ik zou even Douwe bellen, want die ken ik even iets letter bellen. Dus dan doen we dat even rond 20 voor jou even. Dan zullen we even zien welke dat ik even draaien zal. Die heb ik al draaid. Nou, dan geven we even naar Anouk. We draaien van Anouk hier in Spanbrugge Spot.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Simply Red hier in Radio Spamberg, mooi Stars. Ja, dan zullen we even nog één plaatsje draaien. Dan geven we dan weer verder mooi het praatje. Dus we gaan even naar U2. Ik een hele mooie in. Ja, die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van U2. Dus hier komt even U2. White or white you. In Spanburg Spot. Tot om 4 voor de dag. Maar de enige echte Johannes de Vries.

Ja, jou harken nou je Spanburger spat met Johannes de Vries. Maar de twaalf uur en welkom bij de twaalf uur op 6 september 2026. Ja, we zijn bezig met de sport ja, uitslagen. Ja, er zijn een heel soort uitslagen, dus daar ben ik even mee bezig. Dus, en dan weer stikke muziek en dan weer praten, dus met kennen. Dus we gaan even zien wat ik moet draaien. Oh ja, deze moet ik draaien. Dus dan heb ik weer even een instrumentaal even achter me te praten. Wat hebben we in deze show tot om 4 voor het nou, we bellen zo meteen dus een nieuwe trainer van VVI. Dus zullen we een keer praten over VVI. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat daar in Jitske Huizen.

Dan rond het 10 voor jou of jou, dan bel ik hem met Arjen Hoekstra. Dan praten we even over Sleet even. Ja, die moest ik terwijl week ik voetbal iets in Dolsterhuizen. Ja, daar ben ik wel benijd naar. En Justin moesten hun het zien nog. Ja, daar ben ik wel benijd naar. Mooie Arjen zijn verhaal. Dan bellen we rond jou voor jou even bij Oets van DTG, want juster week de korfbalclub zit weer begonnen. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat met DTG. En rond 25 jaar, dan bel ik hem met Douwe. Dan praat ik even over Dolsterhuizen. En wij nog even jouw roer bel ik een mooie dingen Melma vanuit Marathon Snits. Dat is na je week op 13 september 2022. En dan bel ik een mooie voetbaltrainers even hoe de gent is Jota met de wedstrijden. En we bellen een mooie Peter Veldman van Harig, want die moest juist terug korfballen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe het gaat daar bij Harig.

0: Ja, dan zal ik deze muziek even zakje letten. Dan hebben we onder telefoon. Dan moet ik deze even zat van. Dan jij Pier mij nou ik in een keer. Een heel goeie met je Pier.
1: Goeie met je.
0: Dan praten wij voor VVI. Jij bent de nieuwe trainer van VVI.
1: Ja,
0: ja. Dus dan bent nou helemaal ingeleid bij VVI.
1: Ja, we zijn al een dikke mannen bezig en hartstikke goed opvang.
0: Ja.
1: En nou hebben we het spul mooi rinden.
0: Ja, klopt. En de jongens zijn tevreden over jou?
1: Ja, ik maak het mooi juist zitten.
0: Ja, automatisch ik op bij jou.
1: Ja, we hebben hartstikke mooi met elkaar.
0: Ja, en ben er...
1: Dit hartstikke mooi.
0: En ben er ik wat verorings in het team Pier?
1: Net als vorig jaar is Davy Lohman er natuurlijk bij gaan.
0: Ja. Yeah.
1: Die kan voor het bolden. En voor de rest is het zo goed als intact blijven.
0: Aha, dus de jongens weten ongeveer hoe dat moet. Dus, we zijn bezig met de bekerwedstrijden. Want je moest die station thuis in Alcides.
1: Ja, Alcides. Ja. In Meppel.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja. En is het dezelfde opstelling als altijd, of zou je nou een keer wat per verorings dient?
1: Nee, het is een beker natuurlijk, hè, dus het wisselt zo nog en dan wel even iets van posities. Omdat het toch nog een beetje voorbereiding is. Maar het stier echt als een huis. Een hartstikke goede wedstrijd, een hege intensiteit, volle energie erin. En ik denk heel terecht doen van een eerste klasse.
0: Ja. Dus dat is netjes. Dus de punten die al is een mooie in het Jitske Huizen.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat is Fjouwerien. Dus de punten is keurig daar. En snoren moest hij mijn kut naar Steenwijk ter Wold.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dat doe ik ben hartstikke best.
0: Ja. Dus,
1: de eerste helft nog wel wat lastig. Ja, die man hier misschien nog wat lastig van de Sint-Nieks te merken. Maar dat weet ik net zeker. Maar eerst helft weer wat moeilijk. Je dreef misschien wat field. Maar de tweede helft heb ik gewoon netjes treitje gescoord.
0: Ja, dus de puntendeel is mooi in het Jitske Huizen.
1: Ja, die hebben mijn naam in de tas.
0: Ja, klopt. Dus, en komen de snel om Jelf trein met je metust in LSC Jongetje 80.
1: Ja.
0: Ja. Wat verwacht je daar van Pier?
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Het is natuurlijk LSC is een snijnclub die nu op sneeuwen in de competitie spelen mag. Met gemengde voetbal als het ware.
0: Ja.
1: Ik weet net ook zo goed wat ik ervan verwacht in mat. Maar als wij ons eigen niveau hebben, dan maken wij zeker een goede kans om die wedstrijd te winnen.
0: Ja, dus ik zal Mardij even een voorspelling doen. Dat doe ik met Tjallen Bergstra, die van vorig jaar. Nou. Ja. Ik bron even los. Ik denk 3-12
1: VM. Nou, dat is een goed begin. ik denk zelf 3-0.
0: 3-0. Oh, dat is zeker super. Ja. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dan praten we na een week snel wel hoe dat gaat is, Pier.
1: Zeker weten, komen we dan wel weer om.
0: Ja, dan praten we dan wel weer eens. Pier, kom we goed. Jou en afgelopen snel mee bij verder.
1: Ja, dat was succes met dit jongen.
0: Ja, dankjewel. En de jongens wij de groeten, hè?
1: Dat doe ik.
0: Oké.
1: Okay.
0: Yo. Hey. Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, dan zullen we even op fiets even naar Sleeta. Dan hebben we Arjen aan de telefoon. Een hele goeie mee, Arjen.
1: Ja, goeie mee, Johannes.
0: Goeie mee. Dan praten we even over die station. Toen moest hij om 8 uur thuis in Dolsterhuizen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Ben je de jongens al fit genoeg bij jou?
1: Nou, miste wel wat spelers. Ik miste eigenlijk mijn hele voorhoede. Dus ja, we moesten wel wat, wat dingen anders doen, wat omzettingen doen. Maar ja, uiteindelijk komen we daar ook wel weer uit. En al, ik ken iets bredere selectie als vorig jaar. Dus dan kun je natuurlijk ook makkelijker even wisselen, zeg maar. Dus we hebben natuurlijk saaie spelers bij gekregen, naar aanleiding van vorig seizoen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dan kun je gewoon naar je mensen opstellen op het moment dat je blessures hebt of dat mensen werkje moet of wat en ik maar. Dus dan is het altijd wel makkelijk.
0: Dat is altijd makkelijker, dus dan is het net een moeilijke keuze.
1: Nee, wij hier nog draaien horen spitsen. Dus het mooie daarvan is dat je zulke jongens die dan uiteindelijk normaal wat minder speel je. Of die het misschien nog net zo volle traind hebben. En dan kun je die dan in de spelen letten.
0: Ja, klopt. Dus Dolsterhuizen, een bekende ploeg voor je?
1: Ja, Dolsterhuizen is natuurlijk een ploeg die we voor hier in de competitie gingen. Zij hebben best wel een gevaarlijke voorhoede. Zij hebben op links voor en in de spits hè, zij twee hele goede spelers staan.
0: Ja.
1: En daar hing wij het ook echt wel moeilijk maar. Ja, ze hebben mensen die het echt aan de makkelijke goal maandje, zeg maar. Dus die twee die het voor instoen, zeg maar, daar binnen dan niet meer slump, die staat in de spits. En dat is een van de topscorers van vorig jaar van de competitie van VRA.
0: Ja.
1: Die maken nou ook weer een goal. En hun nummer 11, Kean Bakker, die staat links voor. Ja, die maken ik vaak goals. Dus dat zijn echt wel hun gevaarlijkste spelers. Dan hun aanvoerder vlak voor de verdediging. Dat is ik gewoon een hele goede voetballer. Dus dat zijn eigenlijk bij hun wel een beetje de key spelers. Dus uiteindelijk staan we na 6 minuten al in de laag. Toch een doelpunt van Kean Bakker. En in een tredje in de minuut heeft Harro Dijnem zijn eerste goal maken voor Sleeta. Dus die is waarom komen van Balk. Die had oorlog hier geblesseerd geweest. En die mocht nou weer een aantal minuten spelen. En die hier in de tredje in de minuut maken die de 1-1.
0: Ja.
1: Toen kregen we eigenlijk gelijk al in de 14e minuut weer een goal in van Dolsterhuizen. Die maken het niet meer slump. En dat wie tevens de rest aan. Dus uiteindelijk, in de 54ste minuut maken daar. Nee, wacht, ik zit er even naar. In de 34ste minuut werd het in je draaien.
0: Ja.
1: Werd terug Kean Bakker en dat wie de rust aan.
0: Oh, dat wie de rust aan.
1: Toen hebben we nog een slotoffensief proberen te in gang te zetten. En in de 84ste minuut maken Dirk Arendt Wondergem de 12 draaien. Dus toen wien er nog wel met blessuretijd erbij nog wel een minuut of 10 te spelen. Toen heb ik nog wel, druk zetten op de achterhoede van Dolsterhuizen. Nou ja, uiteindelijk ben we wel een paar keer gevaarlijk geweest. Maar Koen, we gingen gewoon met mandje. En toen kregen we in de 88ste minuut nog een counter in. En toen scoorde Dolsterhuizen. En als dan naar de kansenverhouding just, zij hebben 8 kansen hand en wij hebben 12 kansen hand. Ja.
0: Ja.
1: Dan gaan zij springen, zij krijgen niet beter, maar de kans nog maar zus. Want zij maakt het 8 kansen fjouwer en wij maakt het 12 kansen maakt bij 12. Ja, en dat is de min. En dan winst hem net.
0: Hey.
1: Dus dat is eigenlijk wel een beetje de conclusie. Dus je kinderen wel gelijkwaardig wijzen qua spul, qua fieldspul. Maar ik doe het uiteindelijk toch om het maandje van de kansen. En ik hier dus, wat ik zit in mijn hele voorhoede hier ik net. Dus ik hier geen Maurits Flapper, ik hier geen Kellen Kartel, ik hier geen Rinkers Kram. Dus dat ben wel jongens die bij mij
0: de topscorers.
1: Goalmaatje. Ja, dat ben wel de topscorers inderdaad. Ja. En die waren in die zin wel mist.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen dat de wisselspelers zijn dat gewoon hartstikke goed invult. Alleen nog die giet het scoren. Ging het in die wedstrijd in ieder geval, krijgt even iets minder al.
0: Ja, klopt. Dus de punten die je leest bij Dolsterhuizen. En toen kwam de sneeuw om jou te trainen, moest hij maar naar Jochen Faber.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, dat die, vond ik qua fieldspul wien wij daar echt gewoon wel echt volle beter. Ja, dat, en dat zie ik. Hè. De tegenstander kreeg natuurlijk ik altijd kansen. Hè. Dus dat is, ik moet zeggen dat wij in die wedstrijd toch ook nog wel een soort kansen futjoegen.
2: Ja.
1: Als ik zeg naar de kansenverhouding die misschien nog wel in het voordeel van NAC. Hè. We krijgen iets meer kansen dan wij hier. Wij hier een stuk of zo is en zij hier de zon. Nou ja, zij maakt uit die kansen die ze krijgen, maakt ze geen goal. En wij maakt uit die size kansen die wij wel krijgen, maakt ze bij twee. Dus dat hebben wij in die zin wel weer heel goed in. Hè. En ik daar scoorde Dirk Arendt wel weer. En ja, die maken de 0-1 in de 33e minuut. Dus de ruststand weer 0-1. En in de 50e minuut maken Wesley Schapen, die maken de 0-2. En die vooral van Wesley heel mooi. Die had gewoon een hele goede voorbereiding draaid. Die, nou, die vorig jaar voornamelijk wisselspeler. En die waren heel vaak inbracht als Michio Stormrams, is maar. Maar omdat we nou wat meesten misten tijdens deze wedstrijd, mocht hij in de basis beginnen. Had ik 90 minuten spelen, had zich echt een slag in de rond te werken. En die werklust die waar beleren. Hij maakte in de 50ste minuut 0-2. Dus dat is van hem een hartstikke mooi resultaat.
0: Ja, dat is netjes. Dus de punt begint mooi naar je sleeta.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, uiteindelijk ben we net terug in de beker. Hè? Dus de Alsterhuizen is terug in de beker, want die moest zijn wedstrijd uit bij RKO, maar Traaien Fjouwer.
2: Klopt.
1: Dus uiteindelijk kunnen we ons nu richten op de competitie. En dat is komende sneeuwen, zien het altijd lastige VV Heeg thuis.
0: Ja, VV Heeg thuis. Dus een bekende ploeg voor Arjen.
1: Ja,
0: Joost die speel ik bij VV Heeg, hè?
1: Ja, ja. Ik ben zelfs hier trainer was bij Heeg in het Verlienen.
2: Ja.
1: En ik had natuurlijk in de jeugd altijd spelen. En nu speel ik mijn beide zwaan, niet de eerste van Heeg. En die zal, zat het nog steeds, denk ik wil beide bij de selectie zitten voor komende sneeuw uit naar Sleer.
2: Ja.
1: En maar die heb ik nog hele wisselende resultaten, hè? Die... probeer ik nou de competitie te gebruiken om het spul aan de gang te krijgen. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel een hele spannende wedstrijd wordt.
0: Nou, Johannes, die zal even een mooie voorspelling doen, Madai.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik denk, try het 12M.
1: Nou ja, dat zou wel mooi zijn, want dan beginnen we in ieder geval goed aan de competitie, Johannes.
0: Ja, klopt. Dat doen we dan heel goed. Dus als het mooi of zoontje goed is, dan mag je... Ik zal de interview wel even naar die versturen. Ik kan die even, jouw zoontje even luisteren.
1: Nou, hartstikke best. Doe dat maar eens. Dank je wel, Johannes.
0: Ja, dus dan jaren we naar Wikke Snoonten mee wel hoe het ging tussen Arjen.
1: Nou, hartstikke bedankt en hartstikke succes met de uitsturing.
0: Oké, dankjewel Arjen en tot de naaie weken. Hoi.
1: Tot naaie weken. Hoi.

0: Ja, dan ga ik even op fiets naar je Dolsterhuizen. Dan hebben we Douwe aan de telefoon. Een heel goeie mee, Douwe.
1: Goedemiddag.
0: Dan praten we even over de wedstrijd van Thies de Tune. Toen moest hij hem uit naar je sleet.
1: Ja.
0: Ja. En heb je wat verorings dient in het team Douwe?
1: Ten opzichte van de wedstrijd ervoor?
0: Ja, van vorig jaar. Van vorig jaar of het Stolger hetzelfde blauw?
1: Nou ja, er is wat jeugd bij. Dus dat is al verschil. Gisteren speelden we ook met twee onder 17 spelers. Ja, iedereen heeft gewoon eigenlijk weer een nieuwe kans gekregen.
0: Ja.
1: Ja, dus dan heb je automatisch dat er wel wat wisselingen zijn. Maar goed, het fundament is natuurlijk hartstikke goed. We hebben natuurlijk vorig jaar een prachtig jaar gehad.
0: Ja.
1: Dus ja, het fundament is prima. Dus daar kunnen we mooi doorbouwen. En dat doen we. En uiteraard is de speelwijze weer iets anders. Maar ja, het is ook een andere klasse. Dus dat is denk ik ook een beetje inherent aan elkaar.
0: Klopt.
1: Dus, ja.
0: Ja. Nou, Thies de Tune nou is geleerd en wist een bekende ploeg van die Douwe sleert?
1: Ja, ik heb vorig jaar nog wel wat wedstrijden gezien.
0: Ja.
1: Ik heb het ook een keer gezien. Dus ja, maar ook zij hadden wel wat wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Ja, het beker is ook nog wel een verlengde voorbereiding eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus we hebben wat dat betreft ook iets minder gekeken naar de tegenstander. En weer gewoon puur vanuit ons eigen spelidee. En ja, het was uitstekend de eerste helft. De tweede helft was wat moeizamer, maar de eerste helft was wat heel goed.
0: Ja, en als ik de uitslag zag, dan heb je me heel goed diend in het mooiste leert. 12 jaar hoor.
1: Ja. Ja, ja, zoals ik zei, de eerste helft was heel goed.
0: Ja.
1: En, goed voetbal, hoge druk, dus we konden het heel snel vastzetten. Het creëerde veel kansen. Dus ja, dat is eigenlijk zoals je het wil zien.
0: Ja, dus de punten die lezen in het Dolsterhuizen. En gisteren moest je me uit naar je RKO, de jongens uit de Polderwooi.
1: Ja.
0: Ja. En dezelfde opstelling als Thies de Tune Douwe.
1: Nee, wel weer wat wijzigingen, want we hadden een paar jongens die andere verplichtingen hadden. We hebben ook nog een vakantiestanger, een lichte blessure zit er nog bij. Dus ja, al met al toch wel weer best wel wat wisselingen.
0: Ja.
1: Ten opzichte van dinsdag. En we hebben ook wel in de wedstrijd veel gewisseld en moeten wisselen. Dat hou je toch in de voorbereiding.
0: Ja, klopt.
1: En het was een hele rommelige wedstrijd ook. Dus mede ook door de regel natuurlijk, met ons positief gedrag 10 minuten eruit. Nou ja, we hebben ook gewoon een deel van de wedstrijd met 10 minuten met 9 man gespeeld.
0: Zo.
1: Dus dat, dat doet de wedstrijd, komt de wedstrijd niet ten goede, zeg maar.
0: Nee. Maar jullie hebben wel gewonnen 3-4.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Dat is wel netjes, Douwe.
1: Ja, kijk, uiteindelijk hebben we meer individuele kwaliteiten dan RKO. Dus dan zeker als 11-11 weer op een gegeven moment is, dan komt dat wel bovendrijven. Ondanks dat we niet echt goed speelden. En we hebben 3 momenten gehad dat er iemand 10 minuten aan de kant moest.
0: Ja.
1: Voor competitief verdrag. Nou ja. Op zich is dat natuurlijk prima dat ons sportief gedrag wordt bestraft. Alleen ja, dan kan je afvragen wat is ons sportief gedrag.
0: Ja, dus, klopt. Ja.
1: Daar kan je dan er een zwoon over opzetten. Maar ja, het heeft de rest niet goed gedaan. Het wordt daardoor heel rommelig. We hebben ook 2 keer een goal tegengekregen wanneer we met een man minder stonden. Dus dat heeft de wedstrijd wel heel erg getekend.
0: Ja. Dus kom er dus nu 12 september, dan hebben we uit naar SVM. Om Jelvertrein, wat verwacht je daarvan, Douwe?
1: Nou ja, competitie start natuurlijk. Moeilijk te zeggen waar je denk ik staat ten opzichte van de andere competitiegenoten.
0: Ja.
1: Ik denk dat de SPM een goede ploeg heeft. Maar goed, die hebben wij ook.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat wij elke wedstrijd gaan we sowieso voor het resultaat. En ja, meestal zie je toch dat na een wedstrijd of 8-9 je een beetje echt wel door hebt met elkaar. Oké, hier staan we ongeveer in de competitie. En nou ja, we zijn natuurlijk nog steeds wel in opbouw, maar dat zou SPM ook zijn. Dus ja, dat is wel lastig te zeggen. En die uitslagen in de beker, daar kan je niet zoveel uithalen.
0: Nee.
1: Dus ja, we gaan er natuurlijk heen om gewoon goed aan de competitie te beginnen en 3 punten te halen. Dat is uiteraard van het doel.
0: Nou, Johannes zal even een voorspelling doen met jou. Ik denk dat 2-4 voor jullie.
1: Oké, nou dat zou
0: ik
1: betekenen, Johannes.
0: Ja, ja, klopt. Dus ik verwacht de punt wel meenemen naar Delfsterheuzen.
1: Ja, nou dat zou een heel mooi begin van de competitie zijn. Dus dat zou wat betekenen.
0: Ja, dus dan horen we volgende week zondagmiddag wel hoe het gegaan is, Douwe.
1: Ja, best. Maar gaan we het even inchecken en dan praten we dan verder.
0: Ja, oké. Nou, hartstikke bedankt voor jouw interview en een hele goede zondagmiddag weer verder.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Oké, dankjewel. Hoi, dat weer Douwe van der Wal van Delfsterheuzen. Begin even naar de volgende plata. Dan heb ik deze even. Hier heb het man. Begin naar Billy Joel en Piano Man. Hier in Spombergspot. Spot.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

welkom bij de lijsttoren van Spanburger Spot op 6 september 2022. En wat hebben we in deze show nog in de lijsttoren? We belden zo meteen met Oets van DTG. Ja, die moest gisteren uit naar Lauwet. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gegaan is. Dan praat ik even over na een week wie er zien wie hun dan moeten. En we bellen maar de voetbaltrainers even wie er al gaat jouten spelen. Hè. En we bellen lekker met Peter Veldman rond jou 5 en over Harig. We praten over Harig 1 en Harig 2 even. En we bellen lekker met Jing Mellema van Marathon van Snits. Dat is rond de kwartier voor 5 even. Dat is na een week 13 september in het mooie Snits, de Marathon van Snits. En een soort leuke muziek. We starten maar de muziek en dan bellen we dan een mooie oetsbaas over DTG.

0: Ja, dan geven we even naar een oren spotter. Dat is ook hartstikke mooi. Dan geven we even naar je DTG in het mooie wikkel. Dan hebben we aan de telefoon Oets. Een hele goeie mee.
1: Hele goeie mee, Johannes. Mooi dat we ook alweer aan de lijn hebben.
0: Ja, klopt. Dat is weer een skoft lint. Dus ja. En ja. Ben je maar weer helemaal up-to-date bij DTG?
1: Ja, we zijn twee trainingen erop zitten. Dus we zijn relatief laat begonnen aan het seizoen. Omdat ik een beetje de wens weer in verband met vakanties zat. Dus nou prima. Dus we hebben twee keer getraind en iedereen is tevreden. En we trainen natuurlijk maar de E-ingen. Dus dat zijn de oudste jeugd. Dus we zijn een hele grote groep nou tegelijk te trainen. Wat eigenlijk wel heel leuk is.
0: Ja, klopt. En Ben en Rick, wat verorings in je team?
1: Ja, we hebben twee heren die zijn dat ze stapjes doen uit het seizoen. Dat wisten we van tevoren. Nou ja, dus wat dat betreft weer een verrassing. En de trainer heb ik net meer.
0: Oh.
1: Dus ik ben op dit moment trainer en coachloos.
0: Aha, dus je bent nog op zoek naar een trainer?
1: Als nog iemand wist, dan wil jij dat graag.
0: Ja, dat wordt even een spookje. Dus meesten die je lust.
1: Ja. Zullen we lossen het nou misschien al zelf wat op de om en om trainen? Ja, dus dat rijdt zich op zich wel. Maar het mooiste is natuurlijk wel dat je gewoon echt iemand voor de groep hebt die week in, week uit voor ons kleren
0: stiekt. Ja, klopt. Dus Krex is al Johannes die soort. Jongens, kom op. De punten maar mooi nemen naar Wikelta.
1: Ja, precies. Dat is ook het enige zoals hoe ze het waren. Ja,
0: meer rekenen.
1: Zoals iedereen kent het.
0: Ja, klopt. Ja, dus ik zou bij je ons komen.
1: Eigenlijk wel ja, royale vergoeding Johannes.
0: Ja,
1: gratis cola en Rivella.
0: Ah, dat is ook wel lekker. Een gevulde koek of een gebakje erbij, dan is het altijd wel goed.
1: Zeker weten, dat kan je regelen. Ja.
0: Dus je moest als ik goed heb, jouw jou nooit Lauwerta, juster.
1: Ja, ja. Eerste competitiewedstrijd. In Lauwerta en hebben we vorig jaar ook wat te spelen, best wel stugge ploeg.
0: Ja.
1: En dat waaide bottenhut, hè. Dus we hebben hier toch eigenlijk Jochen zien woen.
0: Dat is niks.
1: Die heeft hij redelijk dicht bij elkaar. Wij hebben een puntje voor en toen we twee puntjes. Dus het weer tot laatst al gespannen.
0: Ja.
1: Maar we hebben een punt binnen. Ondanks dat het net een hele makkelijke of een spectaculaire pad weer.
0: Nee, dus de punten die gaan naar je Wikelta. Dus,
1: ja,
0: dus
1: dat.
0: Ja, dus... Goed begin, en komende sneeuw, dan ben je om jou vertrouwen thuis. Het is een DTS Harkema.
1: Ja, ik net onbekend.
0: Nee.
1: Daar heb ik vriend Erik op 12 trekken. Dus weet een beetje wat van wat je kent. Normaal gesproken maar wel sterker, denk ik.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we weer de punten pakken, dan staan we er ineens best wel goed voor.
0: Ja, dus ik verwacht je wel de punten in het mooie weekend. Dan heb je me ook weer een mooie feest, Steven.
1: Ja, zo is dat. Ja, de eerste thuiswedstrijd is altijd mooi om in te winnen.
0: Ja, klopt. Ja. Dus komen we dus nu naar jouw verdwaan. Waarom is het nou jouw verdwaan?
1: We hebben even een tactische wissel. Dus onze oudste jeugd, de J1, die spelen het na het eerste in plaats van het eerste. We kwamen hun beter uit in verband met werken en uitsliepen van Vreten Jong.
0: Oké, op zo'n manier.
1: Dus dat waren we. Dus we hebben even omhusselen.
0: Ja, dus dan moet je maar even mooi op tijd onderbakken. Dus dan moet je me op tijd op bed. Oets.
1: Ja. Nou, Johannes, de meesten hebben inmiddels bij hem. Dus die gaan me alle liefde op tijd erbij.
0: Ja, klopt. Ja,
1: dat is net zijn probleem.
0: Nee, dat heb ik in de gaten. Dus dan weet hij hem het. Dus Harkus... Wil je maar even naar een mooi korfbal, dan kan je maar komen de sneeuw even naar Wikelta, naar DTG. Dan is het om jou te gaan, DTG tegen Harkema, DTS Harkema, om ze te zien.
1: Ja, zeker weten.
0: Dus,
1: mooie pot.
0: Ja, mooie pot. Dus de punt maar mooi nemen, of mooi thuis horen. En na je week snoeit mee, dan jij wel hoe het gaat is, Oets.
1: Ik zal je horen weken vertellen hoe dik we gewoon hebben, Johannes.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. En dan met de groeten daar in het mooie wiekel.
1: Ja, zal ik wel. Goeie tjoen. Ja. En tot horen.
0: Oké, hoi.
1: Oké, hoi.

0: Ja, dan ga ik even op een fiets naar Langwatta. Dan hebben we Remco onder de telefoon. Een hele goeie mee, Remco.
1: Een hele
0: goeie mee. Goeie mee. Ja, dat is een hele fiets naar Langwatta. Maar we binnen er weer. Dus dan praten we over Tiesti. Toen moest hij me uit naar FFS.
1: Ja, klopt ja. Dat is een mooi partje.
0: Ja, en
1: 0-0 tot de rust.
0: Ja.
1: En toen. Dan maar nooit de rust erop naar 4-1.
0: Zo, dus dat is keurig.
1: Meen je?
0: Ja. Dus
1: dan hebben we een mooi woon.
0: Ja, dus de punten naar Langwatta. En
1: Dat ging heel best.
0: En Joert moest hij zijn 7 heusen. Een bekende ploeg voor hem.
1: Ja, er had Germ Heudeman al eens een op een golfing.
0: Oké, ja.
1: Ja, die hebben we wel wat beleefd, ja. Ja, je bent wel eens jij er weer. Het is wel nog een futje hier, hè? Dit ja. Is een fiets
0: net ja, klopt. Dus, ik ben benieuwd nou. Ben die jongens wel fit genoeg?
1: Nee, weet je, dat kan je nog zien overheen. Je hebt wel goed spelen. Ja, en dan krijgen ze het niks te merken. En dan nooit is het niks te merken. Moet je bij voetbal, ja. Dat is een skillsje, hè?
0: Ja, klopt. Dus die jongens ben even op stap wist.
1: We zijn even, we zijn misschien allemaal even leuk geweest, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus ja, dan krijg je het in je size aan de reet.
0: Bliksemkaartjes, dat is duurde punten.
1: Nou, de beker, hè. Hoe zit het de beker in de mijne? Nou, dan moet je nou meer.
0: Ja.
1: Het is een leuke proef van wedstrijden. En als je mooi de beker, nou, het is zo. Nou, dan krijg ik weer net zijn hele drukke match.
0: Nee. En wat soort...
1: Maar in principe, is het in aan het begin. En ik ben een jeugdige ploeg, dus ja, dat haal ik het shit.
0: Nee, nee, dus... snel vierten en na een week om 12 uur dan het 13 september Giethoorn.
1: Ja, dat geeft me dat geeft daar een toerist iets, man.
0: Ja, klopt, ja. Dus wat verwacht je daarvan, Remco?
1: Ja, het is voor mij een hele onbekende ploeg, dus ik heb geen idee. Maar ik hoop dat iedereen wat fit is en dan beuken we er weer even in.
0: Ja, klopt. Dus dat punt mijn mannen maar naar Langwatta.
1: Dus dan breken dat die kofferbak leeg nu is leeg in dat je daar vol wat dus komt.
0: Ja, klopt. Johannes doet een verspilling, maar dat je. Ik denk 12-4 voor hem.
1: Het zou heel mooi wijzen.
0: Ja,
1: zetten we de herp in.
0: Ja, klopt. Dus dan zullen we dat na je week weer praten, Remco.
1: Doe maar dat.
0: Oké, nou
1: een heel goed weekend en nog even iedereen. Wij nemen er even een peer.
0: Oké, nou dop je maar even en schreeuw maar even. De jongens.
1: Nee, ik ben het niet in de buurt. We hebben geen volle stem. We hebben het woon, hè? Dus dat wordt niks.
0: Oké, nou helaas.
1: Tot volgende week, Johannes.
0: Yo, hey. Ja, dat we Remco Faber van Langwar. Dus Ian Soys van Zevenhuizen. Dus we gaan even naar de volgende plaat. Even zien, we gaan draait Tina Turner de best. Nou, dan doen we deze even. En dan bellen we dan even met Erika, als het ken. Dus we hebben wat over zometeen. Dus we gaan eerst naar de volgende plaat. Dan moet ik die even omheen dwalen. Die even zo. Dan gaan we daar heen.

0: Ja, dan geven we deze muziek een beetje achteruit. Dan hebben we onder tol van Erika een hele goeie mee.
1: Goedemiddag.
0: Dan praten we even over woensdag 12 september. Toen moest je me thuis spelen om 8 uur het zijn lang waar.
1: Ja.
0: Ja, een bekende ploeg van je me?
1: Ja, die we zitten bij de competitie en nu ook in de beker.
0: Ja.
1: En we hadden zondags een goed resultaat gehaald bij Zevenhuizen, 1-0 gewonnen. Een klasse hoger, dus we gingen eigenlijk vol goede moed woensdagavond tegen Langweer erin.
0: Ja.
1: En de eerste helft deden we toen niet zo raar. Alleen Langweer kwam een heel stuk scherper uit de box. En ik denk dat binnen 3 minuten na rust dat we 2-0 achter stonden.
0: Zo.
1: En toen lieten wij... dan gaat het ineens heel hard.
0: Ja.
1: En toen lieten wij de koppen wat hangen en... hadden we eigenlijk niks meer in te brengen. Heeft Langweer dat uiteindelijk uitgebreid tot 5-0.
0: Dus de punten gingen...
1: We bij de bench op grond.
0: Ja, de punten gingen naar Langwata.
1: Toen gingen de punten naar Langwaar. Ja, die gingen wel heel gezellig tussen niks te merken. Dat kon niet missen.
0: Nee. Dus binnen Rika wat verorings in je team, Erika?
1: We hadden een spits, die is gestopt. Daar is een nieuwe jongen voor teruggekomen. En dat is eigenlijk de enige wijziging. Verder is het team intact gebleven.
0: Ja.
1: Ook de staf en trainers. En, zoals we dat het tweede seizoen zelf vorig seizoen hadden, blijft dat gewoon hetzelfde.
0: Ja.
1: In ieder geval dit seizoen.
0: En moest je met zijn Trinitas om 12 uur?
1: Ja.
0: Ik een bekende ploeg van je.
1: Nou ja, daar zijn we ooit een keer in het verleden tegen gepromoveerd. Maar dat is wel lang geleden.
0: Ja.
1: En nu hebben ze heel lang niet gezien natuurlijk. Alleen zijn hun gedegradeerd uit de derde klas. En zitten we nu bij ze in de beker. Alleen liep die wedstrijd vandaag even anders dan wat je van tevoren hoopt. Met in de 10e minuut eigenlijk een speler bij ons die verkeerd terechtkomt. En daardoor met een ambulance opgehaald moet worden. En dan is het wel klaar. Dan hebben we eigenlijk met beide teams besloten om de wedstrijd vandaag niet uit te spelen.
0: Nee,
1: maar op dat moment stond wel Trinitas al 1-0 voor.
0: Oké, dus...
1: Als we hem gaan hervatten, dan staan we al wel 1-0 achter.
0: Dus dan we even de koppen ervoor en dan hopen de punten mooi tussen te horen.
1: Ja, dan moeten we even aan de bak en zien dat we er toch nog wat moois uithalen kunnen. Of eventueel toch door kunnen in die beker.
0: Ja, klopt. Ja. Dus ik beter skippen namens Radio Spanburg spot on die speler voor hem.
1: Ja, ik zal het aan hem doorgeven.
0: Ja,
1: hopen
0: klopt.
1: Dat hij er snel weer staat.
0: Ja, dan praten we weer over snoei naar 13 september. Dan met me tussen in SSA Oosterstreek Zandhuizen 1.
1: Ja.
0: Ja, een hele wut voor mij.
1: De competitiewedstrijd. Twee seizoenen geleden hebben we daarbij in de competitie gezeten. Ja, het is nu toch weer een beetje afwachten. We hebben veel nieuwe ploegen in de competitie, dus het is dit seizoen een beetje afwachten wat voor tegenstanders we hebben.
0: Ja, klopt. Johannes verwacht 3-2 VM.
1: Nou, daar tekenen we voor. Daar willen we de competitie wel mee beginnen.
0: Ja, dus
1: ik zal het dan ze doorgeven.
0: Ja, zit maar onder de heren en dan praten we na een week snoeit mee waar hoe de geert is.
1: Ja, helemaal goed, dat doen we.
0: Oké, nogelijk snoeien.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké. Hoi.
1: Oké, hoi.

0: Dan gaan we even op een fiets naar Koudemta. Dan hebben we Ivo Kramer onder de telefoon. Een hele goeie meeje.
1: Ja, goeie meeje.
0: Dan praten we over de feestweek van Koudem. Die is juist te begonnen.
1: Ja, klopt. Ja, juist hier in de stad. Mooi Timmerdorp en de Night of the Bientjes. De Night van de Koudemers.
0: Ja.
1: Dus, we trokken maar de zeepkist race.
0: En hoeveel deelnemers is Joert daar mooi begonnen, maar die scheep, maar die ding?
1: Zeepkist race.
0: Ja.
1: Nou, we hebben zo'n 30 deelnemers die al hier 2 keer west binnen. Dus dat is super.
0: Dat is super. Ja. Dus ja. En wie heeft daar gewonnen, Ivo?
1: Nou, dit is nog niet bekend. De jury is nog in Braaf.
0: Oké. Okay.
1: Die hebben het nog even bezoend en de mooiste geheel, mooiste versiering en zo. Dat met nog wel even de jury nog drok in Braaf. Dus,
0: ja.
1: En dan geven we straks terug maar de karaoke en dan zullen we bekend worden. Ja.
0: Aha, dus de mensen moeten gewoon even naar Koudemta.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. Ja.
1: Dat kennen we.
0: En wat heb je maar morgen te doen?
1: Morgen, dan hebben wij Timmerdorp voor de band.
0: Ja.
1: En dan jongens hebben wij de autopuzzelrit.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja. Ja, ik wil altijd een mooie maar de auto maar de puzzelrit.
1: Ja, ja. Dat is altijd wel een moeilijke uitdagende puzzelrit, maar
0: ja.
1: Het is hartstikke leuk. We hebben altijd zo'n 80 tot 90 auto's die morgen. Dus dat is,
0: dat is netjes.
1: Hartstikke leuk, ja.
0: Ja,
1: ja zeker weten.
0: Ja. Ja. En dan geven we op naar je Tiesti. Dan heb je een heel mooi programma, hè?
1: Ja, hier zie ik weer Timmerdorp natuurlijk. Dat is dan de laatste dag. En dan de fietstocht voor, voor de wat ouderen. Die een mooie tocht die zetten. En dan jongens hebben bingo. En daar hebben we een mooi thema, een western thema. Omverplakt. En we hebben hartstikke mooie prijzen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat is ik gegarandeerd weer volle bak.
0: De meesten kunnen ik in western kleren naar de bingo ta.
1: Ja, dat wordt leuk, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, we hebben wel van alles versiering en zo. En het is mooi ontlooid. Dus dat komt helemaal goed. Dus, thema zit er goed in, ja.
0: Ja, klopt. En dan geven we op een nieuwe woensdag.
1: Woensdag. Dan hebben we voor de band wat meer dingen. Kinderbingo. Kindermiddag. Voor de lief wat liedseren. En dan hebben we jongens volleybaltoernooi. In de Zandbobben, in de sporthal.
0: Ja. Yeah.
1: Hebben we volleybaltoernooi. Hebben we. Dan zit ik weer helemaal vol. Met alle teams, hier ben ik weer verklooid. Als mensen de meeste. En dan geven we daar maar terug.
0: Ja, klopt. En nadat hij het even bier kan nooit praten,
1: ja,
0: hoe het geert is.
1: En muziekje erbij van uw heus DJ. Ja, ja, zeker. Dat is wel een leuke, ja.
0: En dan
1: en toen zei ik wil een mooi dag, een mooie 50-plus middag. Maar de boerderij, de plaatselijke boer hier, die voor het vreemd is, mooi al in je technieken en zo, automatisering, het er een mooi verhaal hoor. En nog iemand van een ambassadeur van de natuur hier, dus die heeft net een verhaaltje over het ontstingen van de fluizen en de mora en de natuurgebieden hier om Koudem heen. Dus dat is voor de 50-plus generatie super media. We hebben jongens een playback show voor de band. En die is zeker weer helemaal vol. Dus,
0: hartstikke best. De band die kennen dan toen die jongen, jongens.
1: Ja, ja? Ja, dat mooi is een echte show. En dat is altijd super. Dus altijd helemaal vol. Ze moeten erbij wijzen, mooie opgaves. En dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Ja, en dan geven we op naar je Freed.
1: Ja, Freed is een beetje de dooi eigenlijk. We hebben dit hier weer optocht. Om het hier hebben we optocht. En dit hier is ik weer optocht. We hebben mooi wat wijn en we hebben loopgroepen. Dus we super opkomst werd. Toen ben ik heel aardig fanatiek geweest. Ook ze moesten een U-tel bouwen voor de zeepkisten. En toch een heel soort ik mooi, mooi bouwt om een optocht woon. En dan is de Noordertijd, het is matinee. Dan hebben we muziek, een Sipke de Boer.
0: Ja, die kennen we wel.
1: Priezen van het Bientje van het Ier, dus de Kalmer van het Ier.
0: Ja.
1: De buurtversiering, de priesdrinking van de optochten woon. En dan na de tijd nog een aftermatinee bij de plaatselijke kroeg. Ja.
0: Aha, dus en dan geven we naar de sneeuw. Dat is wel heel mooi, hè?
1: Ja, sneeuw hebben we een reunie voor alle Koudemers bij Pits en Poet. Dat is een beetje een groepje die elke keer toch bij de feestweek dan alleen bij me komt. En iedereen die denkt van ik heb toch nog een verleden met Koudem, die kan dan langskomen en die hebben een mooie dag.
0: Ja.
1: Meisjes hebben een voetbalwedstrijd. Die, is altijd, die wordt altijd thuis voetbald.
0: Klopt.
1: Dit hier voor het eerst de competitiewedstrijd. Eerste competitiewedstrijd.
0: Over Zwaluwen.
1: Over Zwaluwen, ja, zeker.
0: Ja, ja die maar ook niet vierde, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. En dit hier is ook leuk. Met hem dat volleybal, ik al je thuis volleybal. Die ben promoveerd, dus die heeft dan ook een wedstrijd, die sneurt de meisjes. Dus het is al je sport, die meisje.
0: Ja.
1: En dan is jongens hebben dan nog een keer de optocht, alleen dan in het donker. Dus dan hebben we de vlaggen erbij.
0: In sfeerverlichting.
1: Ja. Dan hebben we de mooiste vlaggen erbij. En als jongens hebben we podium in de
0: klink.
1: Klink.
0: Ja.
1: Oh, mooi. Feest Dieter Maarten en Stijn Land.
0: Ja, Stijn Land is ook een bekende in, hè?
1: En ja, zeker. Ja, dat is wel zin in. Ja, dat is een mooie...
0: Mooi happening.
1: Mooie jongting.
0: Ja, klopt. Ja,
1: zeker
0: weten. En feest DJ Maarten, dat is ook een bekende in omkring.
1: Ja, die kennen een mooi feestje, mooitje. Ja, die zullen heel jong verzorgen. Dus het wordt een dik feest, dagje trouw.
0: Ja.
1: En, dus, maar daar binnen wel kaarten voor te krijgen. Of hoofdkop hebben we jippen.
0: Ja.
1: Dus als je met wij rest willen, dan even een kaartje heli. En alles is wel op een site te krijgen, of op een klink, of op www.koudem.nl.
0: Ja.
1: Of op Facebook en al socials, daar zit het al even op. Dat is wel goed te vinden, dus ja.
0: En dan hebben we dus nog de afsluiter.
1: Ja, snoeien is alweer de afsluiting. We hebben wat verschillende tochten. Een motortoertocht hebben we uitzetten. Een sloepentocht is uitzetten. En er is en nog een zielwedstrijd is georganiseerd. Ik geef maar de sloep mee in belangs.
0: Aha.
1: En dan hebben we daarna een afsluitende viering in de klink. Nou, de tjerken, de lokale tjerken, die hebben bij elkaar een viering in elkaar zetten. En dan is dat dus de afsluiting van de week.
0: Ja, van feest 2 van Koudem. Dus ik zou zeggen, nou een protte succes in het mooie Koudem, Ivo Kramer.
1: Ja. Ja, nou dankjewel, komt helemaal goed.
0: En we horen wel contact en volgende keer dan bellen we weer.
1: Ja, is goed joh. Ja, hartstikke mooi.
0: Oké. Okay.
1: Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel en een goeie snor weer verder. Hoi.
1: Ja, dankjewel.

0: Ja, dan scoren we deze muziek even onder de kont. Dan hebben we Peter Veldman onder het telefoon van Korfbalclub van Haarig. Een hele goeie meeje.
1: Goeie meeje, Hannes.
0: Dan praten we over de wedstrijd van gisteren. Je moest gisteren toestien ASVD.
1: Ja, dat klopt. Maar ik is lekker nog een hele voorbereiding van uw vrouw. Heel kort, als een babykin en prima met knutsen.
0: Nee. Dus ben er ook wat verwarring bij jou in de competitie?
1: Nou ja, ik weet de bullshit voor u is natuurlijk al wat oorzuurd dit seizoen. Hè. Dat ben ik vorig jaar binnen 12 keer gepromoveerd.
0: Ja.
1: En dus we hebben juster ons debuut maken in de eerste klas. Nou ja, dat is op debuut. Hè. Net helemaal wat we heel vroeger hebben ooit een keer in de eerste klas spelen, maar nou, dat was al lang niet. Hè. Dus het viel wel echt een beetje als een debuut. En de hele ploeg ziet er scherp op in Gruppelijn. Wel dezelfde ploeg als vorig jaar, maar daar ben ik heel blij mee, want dat is een hele goede ploeg. Ja, dus we hebben in die zin hebben iedereen behouden kind en een goede voorbereiding draait. En dan ben ik ook leer voor om snel te beginnen. Dus hier heb ik een heel soort zin in. Dan troffen we mijn ACD wel gelijk de sterkste ploeg uit de competitie. En, want die ben juist vorig seizoen degradeerd uit de overgangsklasse. He, dus nou ja, wij promoveren, zij degraderen. He, dus in die zin top 20 niveaus verschil, zeg maar. En ik dan best wel wat versterkingen bij hun. He, dus dat is een hele goede ploeg. Maar leren, dan kun je beter maar gelijk dat in beginnen. Dan weet je, ik ben om te winnen. En we mochten thuis spelen. Nou ja, dus dat is voor u natuurlijk wel mooi vertrouwd op uw mooie gasfield zien in Haarig. En dus wie een soort zin in en wie een mooie wedstrijd.
0: Ja, klopt. Hij wacht hier. Dus, ik ben helemaal in je oren bezig. Dus,
1: Oh, is dat een ding tegelijk onderaan?
0: Ja, ik ken alles tegelijk. Maar je moest juster zien ASVD, een bekende ploeg van Jem?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Die hebben nooit sputsen. Dan hadden we nooit spelen.
0: Nee. Dus, dat is een... En die team van Jemme, dat is een goed team van Jemme. Als ik zo zeg, dan heb je me goed spelen, maar net won, hè?
1: Nee, klopt. Nee, uiteindelijk wie de eindstand wie 28. Dus op dat doelpunt een verschil verleend. Maar wat ik direct zei, hè, dat je een ploeg hè, die vorig jaar nog een niveau heger spelen, maar een flink aantal versterkingen. We zijn absoluut in de midden van. Ja, dan is 28 op zich een stand waar je wel trots op wezen kan. En dan is aan de andere kant, als je dan zat dichtbij binnen, dan is het toch ook wel een gevoel dat je denkt van oeh shit. Nou, hier dan misschien nog een stuntje in zitten. Maar wist wat ik zou je vooral hier keer vertekenen. En dat klinkt misschien een beetje gek omdat je verlennen. Alleen dit zo'n wedstrijd met de ploeg gewoon een heel soort vertrouwen in Jan, dat wij. Nou ja, gewoon wat te zieken hebben in deze klasse. En ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat we het spul van Juster, als we dat elke week op de mat lezen, nou dan gaan wij een soort punten pakken met hier. En dat is eigenlijk het doel.
0: Ja.
1: En maar dat vertrouwen hebben we van de week eerst naar het noorden en dan een bekerwedstrijd en dan geven we dan in de competitie naar de point.
0: Ja.
1: En die ploeg hebben we goed, hebben we laatst hier een vaartje spelen. En die zijn wat dezelfde ontwikkeling als je Strommaken. Daar ben ik van het twaalf naar de eerste klas te gaan. Dus volgende week wordt echt wel een mooie krachtmeting.
0: Ja, dan met de meeste van Haarig morgen naar de point aan.
1: Zeker.
0: Ja. Dus ik zal je maar even aanmoedigen om dat punt waar morgen naar je Haarig te. En over Haarig 2, dat kunnen we even net voorlezen, want mijn tijd is bijna al rond Peter. Dus daar horen we na een week weer even te goeden, ja?
1: Best, hebben we het een eindje even nog.
0: Oké, dan hoeft hij gewoon geen twee dingen tegelijk te doen. Dus,
1: Nee, dan is mijn eindje maar even jij erbij.
0: Ja, oké. Nou, hartstikke bedankt Peter. En we horen wel contact.
1: Ja, best in de
0: hoor. Oké, hoi.
1: Yo, hoi.
2: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de 5e wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in de Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snoiske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag ontmijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en boetelaan. Het is zo'n oren.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

het lijsten uit de Frieske Marren en hun programma's vies nou alle dagen in de nije app van RTV Spannenburg. In de app vies de nijste kus video's en kist live Sjen en Harkje naar RTV Spannenburg. Dus download hem nou voor Apple of Android. De app van RTV Spannenburg.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om

liefde, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde,

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom Afslag Maandag, aflevering 257. Het is 6 en 7 september 2026. Leuk dat je luistert.
3: We gaan er weer tegenaan. Hebben we er zin in?
2: Ja!
3: Zuidenzeenkoor.
2: Ik ben door op koortjes. 2 koortjes straks maar weer, hè?
3: 8:30.
2: Ja, precies. Jij snapt hem. Oké, zometeen de goede muziek van Big Mouth Strikes. Nee, van de Smiths. Big Mouth Strikes Again. Eerst de muziek van Kiss. Zo moet ik het zeggen. Sure Know Something is hier bij Afslag Maandag op Radio Spannenburg.

0: Yes, and sure not something op Radio Spannenburg. Afslag maandag, dat is waar je naar luistert. Dat betekent maar één ding.
1: We gaan beginnen.
0: Nou, sterker nog.
1: We zijn begonnen.
2: Pam, pam. Ja, badam, badam, papadam. Hoi.
0: Zo. Nou, we zijn begonnen, dat hoor je wel weer.
1: Het stof is weer van de speakers af.
0: Ja.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, zo is dat.
1: Nou, we hebben een vol evenementenagenda. We gaan het straks hebben over Lekker Lemmer.
0: Lekker Lemmer.
1: Lekker Lemmer.
0: Lekker Lemmer.
1: Dat is deze zaterdag. Dat is bijzonder lekker zelfs, kan ik je vertellen.
0: Heerlijk.
1: En je kan het verhaal achter je eigen Friese staartklok ontdekken in Museum Jouren.
0: Oh.
1: Maar dan moet je er natuurlijk wel één hebben. Dus daar kun je voor aanmelden. Nee, ik heb geen oude Friese staartklok.
0: Nou, ik ook niet. Dat scheelt weer.
1: Dus wij zijn er niet.
0: Wij zijn niet aanwezig.
1: En we hebben nieuws uit de regio. In Jouren was afgelopen weekend de allereerste editie van de TCG-beurs.
0: De TCG-beurs?
1: De Trade Card Game Beurs. Honderden verzamelaars van onder andere Pokémon-kaarten en andere trading card games die kwamen naar het Haske toe. Het was een smoordruk.
0: Ja, we waren aanwezig, zag ik.
1: Het was een godsgruwelijk heet in die zaal.
0: En
1: gelukkig konden de deuren open. Ja, het was hartstikke druk. Ik heb mijn ogen uitgekeken, ja.
0: Kun je nagaan hoe populair zoiets nog is.
1: Ongekend. Ja. Nou, dat dus. En een weerberichtje natuurlijk, hè.
0: Natuurlijk. Derde paal naar achter is altijd vinyl.
1: Altijd. Nou, jij zat zo net wel een beetje te klagen over
0: Ja, hij tikt een beetje.
1: Oh.
0: Dus ik weet niet of de plaat... Ik ga uit van de
1: is
0: plaat,
1: dan
0: hoor.
1: De de plaat.
0: Ik hoop dat de plaat is.
1: Nee, maar goed, zolang maar geen tikkende tijdbom is.
0: Dat zeker niet. Ik geef het hoesje weer aan Ronald en dan ga ik naar dat draaitafel
1: lopen. Het is weer een verlopen hoesje, dat wil zeggen gerafeld. En ik heb geleerd bij de Trading Card Game Bus dat het dan minder waard is.
0: Oh.
1: Er moet originele staat.
0: Heel fijn, bedankt.
1: Dus, maar als het vinyl goed is, dan gaan wij nu luisteren naar Sailor en Traffic Jam.
0: Gudder.
1: Hij tikt.
0: Ja.
1: Hij tikt inderdaad.
0: Inderdaad een tijdbommetje vandaag.
1: Oei.
0: Maar pas maar op.

0: Glen Campbell, Southern Nights op Radio Spannenburg. Daarvoor hadden we, hij viel best nog wel mee, vond ik. Die van Sailor Traffic Jam, de getik in ieder geval.
1: We hebben het wel eens bonter gehad op de radio.
0: We hebben wel eens overigens laten slaan in ieder geval. Dat is niet best.
1: De charme van het vinyl.
0: Ja, maar daarom draaien we het ook natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: We gaan even wat evenementen behandelen. We gaan eerst naar jou toe.
2: Ja, want wie thuis een Friese klok heeft of een uurwerk dat al jarenlang in de familie zit, die kan deze zaterdag terecht in jouw oren bij het spreekuur het verhaal van jouw eigen klok. En dat is in Museum Jouweren. De klokkenkenners en makers Frederik en Johan die nemen je mee in de geschiedenis van jouw klok. Het spreekuur dat is tussen 12:30 en 12:30 in het koffielokaal van het museum. Je moet daarvoor reserveren. Een tijdsblok kun je dan kiezen en dat kan op www.museumjouweren.nl.
0: Rond het dok van Lemmer staat zondag 13 september alles in het teken van Lekker Lemmer. Van 2 tot 6 presenteren restaurants uit het dorp uiteenlopende culinaire hapjes en dat tegen de kleinste prijsjes. Naast de proeverij is er een streekmarkt met producten uit de regio.
2: Liefhebbers van kopies die kunnen deze zaterdag terecht bij de garagesale in Bakhuizen. Verspreid door het dorp doen maar liefst 53 adressen mee. Ik had een kaartje gezien. Echt het complete dorp.
0: Het hele dorp is
2: gooit de hele zolderkamer leeg.
0: Oké, ik hoop dat ze niet failliet gaan.
2: Nee. Bezoekers die kunnen tussen 9:30 en 3:00 op zoek naar mooie tweedehands spullen, verzamelobjecten en andere vondsten. En voor een hapje en een drankje kan worden uitgeweken naar café Het Zieltje. Toiletten die zijn beschikbaar bij de Geerte. Die zijn gewoon open bij het multifunctioneel centrum. Dus je hoeft niet eerst daarvoor naar huis of bij een ander naar de wc. Dat kan in de Geerte gewoon.
0: Mooi.
2: En de kerk is geopend en daar is in de middag ook nog een orgelspel te horen en een tentoonstelling te bezoeken. Wat een bonte verzameling aan activiteiten.
0: En dan gaan we weer even terug naar Lemmer. Het project Moeders ontmoeten moeders van Sociaal Werk De Keer. Die organiseert dinsdag 8 september een gratis kledingbeurs. En dat is in het Papagenenhuis in Lemmer. Van 3:30 tot 4:30 kunnen ouders gratis baby- en kinderkleding, speelgoed en artikelen voor een babyuitzet uitzoeken. De beurs is toegankelijk voor iedereen.
2: Mooi gebaar, dankzij het sociaal werk. Straks het weerbericht om 8:30.
0: Klein hint.
2: Nou, deze maandag.
0: Ja.
2: Nou, dat wisten we eigenlijk allemaal wel een beetje.
0: Het wordt warm.
2: Het wordt een warme maandag. En vanaf dinsdag dan gaan er meer buien vallen. Maar ja, hoeveel er gaan vallen, dat weet je nog niet, hè?
0: Dat is
2: hoor je pas om 8:30.
0: Zometeen de muziek van Millie Imitation is Lois Lane. Dit is Tonight. Take a look.

0: Yes, Ram Jam, Black Betty op Radio Spannenburg. Is het weerkoortje überhaupt aanwezig?
1: Jazeker. Ze hebben lekker aan de koffie gezeten.
0: Ze zitten ook keer aan de koffie. Wat kost allemaal wel niet?
1: Nou, ja, basis. Een paar euro.
0: Oh, dat valt mee.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Yes.
1: Nou, maandagochtend. Dan wisselen perioden met zon en wolkenvelden elkaar af. Het is droog en graadje of 17. Een best wel warme start van de dag voor, wat is het, 6, 7 september. Ja, de wind die is zwak of matig en waait uit het zuiden. Maandagmiddag dan draait de wind van zuiden naar het zuidwesten. En dan trekt die wat aan naar matig en langs het IJsselmeer vrij krachtig. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. En het is zo goed als droog. Het wordt zomers warm, 25 graden in onze regio. Oh. Dit wordt eigenlijk een beetje de laatste zomerdag.
0: Ja.
1: En dan maandagavond dan neemt de bewolking toe. Dan is er ook kans op een enkele bui. Er waait dan nog steeds een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En bij zonsondergang, dat is rond 20 over 8, dan is het altijd nog zo'n 19 graden. In de nacht van maandag naar dinsdag is het overwegend bewolkt. Lokaal kan een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt af naar 14 of 15 graden. En die zuidwestenwind die blijft doorstaan, matig tot vrij krachtig. Dinsdag, dan is het zonnige weer voorbij. Er trekt dan een regengebied over het land, waardoor het waarschijnlijk op de meeste plaatsen gedurende de dag wel een aantal uren gaat regenen. En achter dat regengebied volgen dan weer enkele opklaringen. Toch zitten daar ook weer enkele losse buien in. Het wordt dinsdag 18 of 19 graden en de zuidwestenwind die blijft stevig doorwaaien. Woensdag dan waait de wind uit het westen en is het dan ook nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Zonnige momenten en buien die wisselen elkaar dan af. En tijdens pittige buien is een kans op een klap onweer. En woensdag wordt het zo'n 18 graden. Donderdag is het vaker droog met ruimte voor de zon. Maar bij ons in het noorden kunnen ook nog enkele buien vallen. Het wordt 19 graden bij matige wind uit het zuidwesten tot westen. Ook vrijdag staan er nog buien op het menu. Er kunnen dan ook weer enkele felle exemplaren tussen zitten. 19 graden. Maar dat zijn wel gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar. Nou, dan het komende weekend. Dan ziet het er waarschijnlijk wat beter uit. Wat meer ruimte voor de zon. Stijgt de kans op wat warme dagen met maximum van 20 graden. Of misschien zelfs een graadje hoger. Ja, die stijgt dan. Nou, toch nog een soort positief vooruitzicht.
0: Oké, nou fijn.
1: Ja, neerslagtekort is ook nog lang niet opgelost.
0: Nee, maar we gaan de goede kant weer op, een beetje gezien. Dan gaan we naar de weerspreuk van deze week.
1: Trekvogels in de...
0: Ja, sorry, dit is grappig. Maar die man heeft het zelf ook niet meer.
1: Nee,
0: Hij ligt half in een deuk. Ja, dan moet ik al meteen wel lachen.
1: Ja, ik snap het. Trekvogels...
0: Ja, daar zat ik aan te denken. Ja.
1: De kneu.
0: Trekvogels
1: in de septembernacht. We hebben nog nooit zo lang over een weerspreuk gedaan. Sorry. Nee.
0: Trekvogels, zeg maar.
1: Trekvogels in de septembernacht. Ja. Maken de kersttijd zacht.
0: Jongen.
1: Oh, vreselijk. Ik heb de tranen van in mijn ogen.
0: Trekvogel van de week. Zometeen de trekvogels. Komt u maar.
1: Zometeen hebben we Pokémon-kaarten van 1400 euro... die je afgelopen weekend in Jouro kon kopen. Ja, het was een bijzondere gewaarwording. Als je niet in die wereld thuis zit van die Pokémon-kaarten... dan kijk je ogen daaruit. Het was ook hartstikke druk daar. Zometeen even een verslag ervan.
0: We hebben nog één mooie maandag voor de boeg... maar daarna is de summer over. Hier is Dusty Springfield. Summer is over. Good night.

0: De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More bij Radio Spannenburg. Nieuws uit de regio.
1: In Jouren was deze zaterdag de allereerste editie van de Trading Card Games beurs. Honderden verzamelaars van Pokémon kaarten en andere trading card games die kwamen naar het Haske om daar kaarten te kopen, verkopen of te ruilen. Op de beurs wisselden ook bijzondere exemplaren van de eigenaar. Zo worden er ook Pokémon kaarten aangeboden met een waarde van €1400.
0: Boah.
1: De organisatie die spreekt van een succesvolle eerste editie, want de groeiende populariteit van deze verzamelkaarten die zorgde ervoor dat er de hele dag een constante stroom aan bezoekers was.
0: In Sloten is de kinderopvang voortaan gevestigd in hetzelfde gebouw als de basisschool De Klinkert. De opvang die was eerder deze zomer al gestart, maar kreeg deze week een officiële opening. Van kinderen van 0 tot en met 13 jaar kunnen nu op één locatie terecht voor opvang en voor de onderwijs. Volgens de betrokken organisaties zorgt de samenwerking voor een doorgaande ontwikkeling van kinderen en wordt het voor de ouders gemakkelijker om opvang en school te combineren. De nieuwe voorziening wordt gezien als een belangrijke stap voor de leefbaarheid van Sloten en de omliggende dorpen.
1: De gemeente De Vrieske Marren die wil de opvang van asielzoekers in de toekomst kleinschalig organiseren. Het gaat dan om een voorlopige opgave van 273 opvangplaatsen in de gehele gemeente. De voorkeur die gaat dan uit naar maximaal 2 locaties, waarbij op 1 plek niet meer dan 150 personen worden opgevangen. De gemeenteraad die bespreekt de plannen later deze maand. En als de raad dan instemt, dan start een onderzoek naar geschikte locaties binnen de gemeente. Het voorstel staat los van het bestaande asielzoekerscentrum in Balk. Daar loopt een apart traject voor. Het centrum die zou oorspronkelijk dit najaar sluiten, maar die afspraak kan volgens het ministerie en het COA niet worden nagekomen.
0: En de gemeenteraad van De Vrieske Marren die stelt de behandeling van het geplande zonnepark bij Eesterga uit. Aanleiding is dat de belangrijke onderzoeken waarop het plan is gebaseerd niet meer actueel blijken te zijn. Het gaat onder meer om een ecologisch onderzoek uit 2020 en 2021 en een stikstofberekening uit 2023. De provincie Friesland die heeft aangegeven dat deze gegevens verouderd zijn om een definitief besluit te baseren. En daardoor kan de raad voorlopig nog geen oordeel geven over de zonnepark op de voormalige Zandwinplas. Eerst moeten de onderzoeken worden geactualiseerd.
1: Meer nieuws in beeld en geluid. Download de app van Spannenburg op je iPhone of op je tablet of op je
2: Google Android phone.
0: Android phone.
1: Onder andere daar beelden van de kleurrijke olifanten die nu opduiken in Sloten en delen van Gaasterland. De internationale Elephant Parade die doet voor het eerst onze provincie aan. Ziet er prachtig uit, nemen. Kijk in onze app of kijk op rtvspannenburg.nl.
0: Zometeen?
1: Zometeen gaan we het hebben over de Monumentendag in de Vrieske Marren.
0: Oh, dat komt ook weer aan
1: zaterdag.
0: Natuurlijk.
1: Ja, 30 stuks.
0: 30 stuks.
1: Nou, als je je best doet kun je ze allemaal af, vind ik, op een dag. Maar dan moet je wel hoog tempo.
0: Heb je zin in een feestje?
1: Altijd.
0: Mooi. Ben je moe?
1: Nog niet.
0: Nou. Anders is het een advies van Nico Haak en zijn paniekzaaiers. En deze blijft de hele week wel in je kop hangen.

0: The Golden Ring, The Devil Made Me Do It. Daarvoor hadden we, ja, hij blijft even een weekje hangen. Moe zijn van Nico Haak en zijn paniekzaaiers. Nou, dat was leuk. Je bent meteen niet meer moe, hè? Je bent meteen niet meer moe.
1: Vol met energie.
0: Heerlijk. En anders gooi nog een kwartje naar ding. Zometeen, nee, we hebben een ingekomen bericht.
1: Ja, we gaan het nog even heel kort hebben over de Open Monumentendag. Die is aanstaande zaterdag. Zo'n 30 monumenten in de Frieske Markt. Die openen dan hun deuren. Op diverse locaties zijn rondleidingen, exposities en presentaties. Het thema van dit jaar dat is veerkrachtig erfgoed. Bezoekers die kunnen onder meer monumentale kerken, molens en torens bezoeken. En ook zijn er dus allemaal speciale activiteiten. Onder andere in Merens, Oude Midden, Bakhuizen, Lemmer, Oosterzee en Elahuizen. Te veel om op te noemen, daarom is er een volledig overzicht van alle activiteiten en die vind je op de website openmonumentendag.nl.
0: Kijk eens aan. Nu wel, zometeen.
1: Straks gaan we het hebben over zwaardgevechten. Jazeker, bij Molen de Kaai in Sloten, daar wordt zaterdag een demonstratie over historische zwaardgevechten gegeven. Het gaat om technieken die werden gebruikt met 16e eeuwse tweehandszwaarden. En ja, die zijn toen laatst op zo'n zolder gevonden, ja. hier in Balk. Hè?
0: Klopt inderdaad.
1: Dus dat is een mooie gelegenheid om die eens even te showen. Dat en meer, dus.
0: Oké, okay. Lekker blijven luisteren naar Radio Spannenburg. Na het nieuws van 9 uur zijn we weer. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Jochen Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Welkom, Afslag Maandag, aflevering 257, die van 6 en 7 september 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we het over de historische zwaardvechten in Sloten hebben. Het Uitfestival brengt cultuur naar Balkenlemmer en de erfgoed en historie staan centraal in Woudsend. Gaan we allemaal straks over hebben.
3: We pakken de playlist er even bij.
2: Oh, wat een lijst, hè?
3: Goeie playlist voor het komende uur. Hou je daar op Spannenburg. Zometeen Casey and the Sunshine Band, eerst Rod Stewart en Baby J.

0: feitjes werken altijd aanstekelijk. Heerlijk. Je bent helemaal in de mood voor de nieuwe week dankzij deze van de Casey in the Sunshine Band, de Queen of Clubs.
1: Jij denkt zeker dat je Casey in the Sunshine bent.
0: 11 minuten over 9, dit is afslag maandag en we gaan historisch zwaardvechten.
1: Ja, bij Molen de Kaai in Sloten, daar wordt zaterdag 12 september demonstraties historisch zwaardvechten gegeven. Het gaat om technieken die worden gebruikt met 16e eeuws tweehandszwaarden. De demonstraties die worden verzorgd door Oscar Termors en leden van de Wapenkunstacademie Rijswijk. De demonstraties die vinden plaats tussen 1 en 5. Bezoekers kunnen daarnaast in Museum Sloten die bijzondere collectie authentieke tweehandszwaarden bekijken.
0: Die dingen die wegen waarschijnlijk al gewoon 100 kilo.
1: Ja, dat zijn zware dingetjes. Ja.
0: Daarom heet ze waarschijnlijk ook tweehandszwaard.
1: Ja, die moet je tweehand vasthouden.
0: Ja. Dan gaan we door naar het uitfestival. Want het culturele seizoen van de Friese Marren wordt aanstaande zaterdag geopend met het uitfestival Waterland van Friesland. In de Balk opent burgemeester Leo Pieterstoelt festival om 1 uur. En daarna volgen optredens van koren, korpsen, bands, musicalgroepen en dansers. Langs de Luts vind je ook nog allemaal workshops, informatiekraam. En daar zijn al deze activiteiten te vinden. Speciale aandacht voor Podium Gorter, want die viert het 10-jarig jubileum met live muziek en een platenmarkt. Daarnaast sluit ook de Open Monumentendag en de Tjerkenpaard aan bij het programma in Balk. Maar ook in Lemmer is van alles te beleven. Daar is het tweede deel van het uitfestival, verspreid over 6 locaties in het centrum, zijn allemaal podia ingericht. Bezoekers die kunnen daar genieten van optredens van ook muziekverenigingen, koren, bands en musicalgroepen. Op de gedempte gracht en de markt zijn daar informatiekramen en activiteiten van culturele organisaties. En ook daarnaast in Lemmer Open Monumentendag en de kerken zijn er ook geopend.
1: Hartstikke mooi. Gaan we nog even naar Woutzen. Daar staat zaterdag 12 september in het teken van erfgoed en geschiedenis. Tussen 11 en 5 zijn de optredens van Ommenocht en de Rijnborgen. Rondvaarden van de Johanna Jacoba. De jeugdexpositie Oude Ambachten, traditionele rondschepen. En muziek van de bloesterbedoer Jan Scheffer. Zondag van 1 tot 7 wordt de culturele programma gehouden. Bezoekers kunnen genieten van optredens van theatergroep Prop, de Waldrockers, de Waldstok, Mierskips Orkest, Mario Kramer en singer-songwriter Wiebe Kaspers.
0: Heerlijk, hè? Dan in september begint alles dan weer. Hè?
1: Ja.
0: Alles komt dan weer tot leven.
1: De dagen worden korter.
0: Ja, en de culturele activiteiten worden weer langer.
1: Nou. Zometeen, feestweek Echt in de Brug. Gaan we even kijken. En dorpsfeest te hennen. Het zijn allemaal feestjes waar we naar heen gaan.
0: Oh, heerlijk, ja. Dorpsfeest. We zijn dol op bij Radio Spannenburg.
1: Zeker.
0: Wij hebben zometeen The Ballad of John en Yoko van de Beatles. Die hoor je na deze van Akden de Munnik. Niet of nooit geweest.

0: Beatles in The Ballad of John en Yoko.
1: Yoko.
0: Dames en heren, het is tijd voor Dorpsfeesten met Erik de Boer.
1: Ja, dat is een bekend terugkerend fenomeen in dit programma. De Feestweek Echtender Brug die gaat deze week verder met een uitgebreid programma voor jong en oud. Dinsdagavond 8 september staan het dorpsspelenprogramma. Vanaf 19:30 s'avonds nemen de inwoners tegen elkaar op tijdens verschillende speelonderdelen. Woensdag 9 september staat in het teken van de jeugd. Vanaf 14:30 kunnen kinderen deelnemen aan de kindermiddag Zeskamp. En tijdens de activiteiten krijgen de deelnemers ook een drankje, een patatje en een ijsje. En s'avonds is dan weer bingo in het feestpaviljoen. Om 8:00 start de bingo met 8 rondes. Dan donderdag 10 september, dat is een playback show. Om 19:30, dan begint de kinderplayback show. En om 20:00 zijn de oudere deelnemers aan de beurt. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door de band Overdrive. Vanaf vrijdag 11 september is er om 19:00 de feestweken Teenage Party. En laat op de avond staan optredens gepland van DJ Sonson, de Hoenderkop natuurlijk en Steam Sister. De feestweek die wordt zaterdag 12 september afgesloten. In de middag trekt een feestoptocht voor basisschoolkinderen door het dorp. En daarna volgt een matinee met een medewerking van Big Band in Reveen. En 's avonds zijn er optredens van Straight on Stage en The Fame.
0: Mooi uitgebreid programma.
1: Nou, maar echt.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ook in Tehenne hebben ze dorpsfeest. Vanaf donderdag tot en met zondag. 4 dagen lang dus. Het thema dit jaar is Tehenne skittert. Ja, skittert, ja. Skitterend. Donderdagavond dan begint een programma. Dan moet de buurt natuurlijk weer mooi versierd worden. Kun je dat allemaal even bekijken, hoe de huizen versierd zijn in de straten. Vrijdag zijn er activiteiten zoals een kinderochtend. Er is een muziekbingo. De Vrijmibo wordt gehouden. En er is Jeu de Boel en een waterspektakel aan de Oude Zandsloot. Zaterdag dan is er een puzzeltocht, een barbecue, open podium, een loterij en live muziek op het programma. En op zondag wordt afgesloten met buurtkoffie en een matinee in Café de Zeven Wouden. En waar vond ik dit allemaal? Op www.teherne.nl.
1: Nou ja zeg.
0: De prachtige dorpswebsite van Teherne. Ja. Daar staan ook alle tijden bij. Dus als je dat wil vinden, dan kun je daar terecht.
1: Nou, hartstikke mooi. En dan is op onze website Radio Spannenburg. Nee, rtvspannenburg.nl. Goed zeggen, rtvspannenburg.nl. Daar vanaf nu heen. Zometeen het weerbericht. Gaan we eens even kijken. Het wordt maandag warm. De rest, dat hoor je straks.
0: Na de muziek van Status Quo. Dit is The Wanderer.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het.

0: 1. Even kijken, het is precies 9:30, dat is goed.
1: Dat is mooi.
0: Goed getimed. 1020, dat is de luchtdruk momenteel in Balk.
2: Radio Spallenburg, weerbericht.
0: Dat krijg je van Erik de Boek.
1: Maandagochtend wisselen we periode met zon en wolkenvelden elkaar af. Het is droog en rond de 17 graden. De wind is zwak of matig en waait uit het zuiden. Maandagmiddag draait de wind van zuid naar zuidwest. Trekt wat aan naar matig en langs het IJsselmeer vrij krachtig. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. Verder blijft overal droog. Het wordt zomers warm met zo'n 25 graden in onze regio. Maandagavond neemt de wolking toe en is er kans op een enkele bui. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En als de zon ondergaat is het altijd nog zo'n 19 graden. In de nacht naar dinsdag is het overwegend bewolkt. Lokaal kan een enkele bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen is het verder droog. Het koelt af naar 14 of 15 graden. En de zuidwestenwind die blijft doorstaan en is matig tot vrij krachtig. Dan dinsdag dan is het zonnige weer helemaal voorbij, want er trekt een regengebied over het land, waardoor het waarschijnlijk op de meeste plaatsen midden op een dag een aantal uur gaat regenen. En achter dit regengebied daar volgen weer opklaringen, maar ook enkele buien weer. Wat een feest. Het wordt dinsdag 18 of 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dan woensdag. Dan waait de wind uit het westen en is het nadrukkelijk aanwezig. Zonnige momenten en buien wisselen elkaar af. Tijdens pittige buien is een klap onweer nodig. Het wordt 18 graden. En donderdag is het vaker droog met ruimte voor de zon. Maar bij ons in het noorden kunnen enkele buien gaan vallen. Het wordt ongeveer 19 graden bij een wind uit zuidwesten tot westen. Vrijdag dan zijn er nog meer buien op het menu. En daar kunnen weer wat felle exemplaren tussen zitten. Het wordt ongeveer 19 graden. En dat is gebruikelijke temperatuur voor de tijd van het jaar. En het komend weekend, dat ziet er namelijk beter uit. Meer ruimte voor de zon. Stijgt de kans op iets warmere dagen. Met maximaal 20 graden. Zometeen de gratis taxatie van goud en zilver. Samen wandelen in Walking to the Night. De 13e editie van de Scotter Walter Run. En ga zo maar door.
0: Het is een ongekend lange lijst aan evenementen.
1: Zeker.
0: Dankjewel voor het insturen. Nu al.
1: Ja, nieuws@rtvspannenburg.nl.
0: Kun je Anastasia nadoen?
1: Nou ja, beter dan jou doe ik het nog niet.
3: Not that kind of girl.
0: Die hoor je nu.

0: je Anastasia na wil doen,
1: dan zoals kun je Ronald
0: dus eigenlijk gewoon als een kip praten, hè? Zo gaat dat.
1: Ja, jij wil nou Anastasia vergelijken met een kip?
0: Nee, dat is niet goed eigenlijk. Niet.
1: Nee, maar je doet het wel.
0: Ja, ja, ze heeft haar Buma Stemra weer gekregen. Toch?
1: Ja, ja, zo is dat.
0: En we hadden 5,5 minuut genieten. De Sultans of Swing. Heerlijk, hè?
1: Ja. Ja. Hoe zou je dan de Sultans of Swing in...
0: Ja. We gaan naar de evenementen.
1: GoldenEye Edelmetaal die houdt deze week gratis taxatiedagen in Lemmer en in Balk. Guido de Graaf uit Verwer die taxeert goud, zilver en munten. De taxaties die vinden plaats op dinsdag 8, woensdag 9 september van 10 tot 5 in de buurtvereniging De Noordster. Ook wel bekend als het Sterrenhuis en dat is in Lemmer. Vrijdag 11 september is GoldenEye Edelmetaal van 10 tot 5 aanwezig in de Treemter en dat is in Balk.
0: In Lemmer daar wordt donderdag de lokale editie van Walk into the Light gehouden. Dat is een wandeling die aandacht vraagt voor suïcidepreventie. En het maakt deel uit van de Wereld Suïcidepreventieweek. Let wel, 's ochtends 6:30 is de start van de wandeling. Die wandeling dus 3,5 kilometer en die loop je richting de zonsopkomst. Aanmelden, dat is verplicht en dat kan via walkintothelight.nl. En dan moet je aanmelden voor de wandeling van Lemmer natuurlijk.
1: Ja, de Scotter Walt Run die wordt zaterdag 12 september voor de 13e keer gehouden. Om, ja, nou komt die 10:50. Dan starten de kidsruns voor de basisschoolleerlingen. Er is een afstand van 800 meter voor de onderbouw en een nieuwe ronde van 1800 meter. En dat is voor de bovenbouw. En dan om 11 uur dan begint de run over de 5 of 10 kilometer. Start en finish is bij de MFA De Spil aan de Schotterplein 48 in Heerenveen. Deelname is €7,50 en de hoofdloop, dat is voor de hoofdloop en €2,50 voor de kidsrun.
0: Gaan we naar Hinderlopen. Daar wordt zaterdag van 11 tot 5 hun lokale editie van het Uitfestival gehouden. Ook dat combineren ze daar met een open monumentendag, zoals dat ook in Balk en Lemmer het geval is. Door het centrum van Lemmer, of Hinderlopen moet ik zeggen. Waarom zit de hele Lemmer? Hinderlopen zijn we. In Hinderlopen heb je allemaal Hinderlopen schilderkunsten. Zijn workshops, optredens en ja, rondleidingen te bezoeken. In de Grote Kerk zijn onder meer optredens van Henk van den Berg, Crescendo uit Warens en het Miniskip. Orkest. Museum Hinderlopen organiseert gratis tekenworkshops met illustrator Anne Sikkers. En daarnaast zijn er stadswandelingen, rondvaten, optredens van Oort Hielpen, het Zeemanskoor Alke Wiebes en diverse live-optredens op verschillende locaties in de stad. Zaterdag tussen 11 en 5 dus.
1: Gaan we naar Koudum, daar is de feestweek. Die gaat deze week verder met een uitgebreid programma. Maandag staat de autopuzzelrittenprogramma. Dinsdag is er een fietstocht en een bingo. Woensdag volgt het volleybaltoernooi. Donderdag is er een 50-plus middag met een playbackshow. Vrijdag bestaat het programma uit een optocht en een matinee. Dan in het weekend is er onder andere een reunie, voetbalwedstrijd, optochten, een popavond, een molendag, toertochten. En dan van 9 tot en met 13 september is daarnaast kermis bij Sporthal de Saint-Dobbe. Meer informatie op feestweekkouden.nl.
0: Dan de modelautobeurs. Die wordt gehouden in Jouweren aanstaande zaterdag in het Haske. Daar staan 150 tafels vol met modelautootjes, vrachtautootjes en andere miniaturen. Daar kun je eentje kopen, maar ook verkopen of ruilen. De beurs is van 10 tot 2 en de toegang is gratis.
1: En dan gaan we nu wel naar Lemmer, want daar is 3P-café. Dat begint dinsdag 8 september aan een nieuw seizoen. Vanaf 9:30 staan vrijwilligers voor je klaar in het dienstencentrum Senioren aan de Wiebke Hopstraat om kapotte spullen en te repareren of advies te geven. Reparaties zijn gratis. Bezoekers krijgen een gratis kopje Fairtrade koffie. Het Repair Café wordt voortaan gehouden op de tweede dinsdag van de iedere maand. Van september tot en met juni.
0: Dat was een bijzonder lange lijst. Gaan we ons opmaken voor de uitsmijter en het bonusmateriaal.
1: Ja,
0: twee platen om de nieuwe week goed mee te beginnen. Daar gingen alle evenementen van Erik.
1: Nee, die heb ik niet nog.
0: Of...
1: Nu gaan ze wel.
0: Oeh. In het leukste kwartier van de Nederlandse radio is... officieel begonnen.
1: Ja.
0: En wat klappers van hits om het energieniveau te doen stijgen. Dit is Dead or Alive. You spin me like a record. Yeah.

0: Abba, does your mother know?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Ze weet het niet, hè?
1: Ze weet het niet.
0: Je weet het niet. Oh, hier is het stichtelijk woord, Erik de Boer.
1: Heb je nou zelf tegen voor dit programma? Kun je mailen, nieuws@rtvspannenburg.nl. Heb je dat gemist, dan is dat een enorme...
0: schande. .nl.
1: Dan is dat enorme schande.nl. Dan kun je weer naar data terugluisteren.
0: Ja.
1: En anders, iedere maandag tussen 8 en 10 ochtends. Ja, zeker.
0: Dat onzodoende. Dan gaan wij naar de uitsmeter in het bonusmateriaal.
1: Ja.
0: Bonusmateriaal is een dikke polka-mix. En de uitsmijter van deze week is van de George Baker Selection, Santa Lucia by Night.
1: Ik heb een George Baker.
0: Heb jij een George Baker?
1: Ja.
0: Wat zit erin dan?
1: Nou, nu niks meer, maar er staat koffie in.
0: Lekker hoor.
1: Dank je hoor.
0: Hebben we nog wat informatie over deze plaat?
1: Nee, moeten we even de
0: computers
1: uit.
0: Nou, dan gaan we hem gewoon lekker draaien.
1: Kijk, dat zijn de beste dingetjes.
0: Na 10 uur lekkere non-stop muziek, houd je radio op Spannenburg en download de app. En dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
1: rtvspannenburg.nl/app.
0: Ja, dat is een directe link.
1: Zo makkelijk kan het wezen. Oeh, daar is Jan.
0: Genieten.
1: Hier is George Baker. En zijn selection. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Met en zonder trekvogel.
0: Toch heerlijk dit.
1: Ja.
0: Genieten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Sieroeren.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Het CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijs-reportages het waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

We binnen het beërfschip van een oertiet. Doet varen broden weer en het leven strijd. Maar zat bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden. De skipper

we binnen het beërfskip van een oude tijd. We zielen nou omprijzen, het is een oude.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die je hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

en Egger op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

Gasto een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Lid het u zwitten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.